Zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartellingen. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De 2 Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De 2 kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar 1 graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De 2 Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De 2 kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma, maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar een graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: too late?
1: Sure.
0: Eat this.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code oranje beëindigd na zware onweersbuien die over Nederland trokken. Door het noodweer ontstonden er op meerdere plekken problemen, zoals woningbranden en blikseminslagen. In Bleskensgraaf werd zelfs een NL-alert verstuurd vanwege een brand in een woonboerderij met een rieten dak. Ook op het spoor en autowegen ontstond er schade als gevolg van omgevallen bomen en blikseminslag. In een flatgebouw in Apeldoorn sloeg de bliksem in en sloegen stoppen in de meterkasten door. De 2 Franse broertjes van 3 en 5 jaar oud die in Portugal waren achtergelaten in een bos zijn terug in Frankrijk. De kinderen werden vorige week langs een afgelegen weg gevonden bij het Portugese Monte Novo do Sul. De moeder en stiefvader zijn opgepakt op verdenking van zware mishandeling en verwaarlozing. De 2 kinderen worden voorlopig opgevangen in de Franse regio Elzas, terwijl een geschikte familieopvang wordt gezocht. Frankrijk en Portugal regelden hun terugkeer om hun veiligheid te waarborgen. Het overleg over een mogelijke deal tussen de VS en Iran heeft nog geen besluit opgeleverd. Volgens het Witte Huis is de vergadering van president Trump afgelopen. Hij wilde een definitieve beslissing nemen over een akkoord rond het Iraanse nucleaire programma. Maar Iran zegt dat er op dit moment geen onderhandelingen lopen over dat programma. De VS wil dat Iran afziet van het bezit van kernwapens en meewerkt aan een beperking van de uraniumverrijking. Wanneer er nu wel een besluit komt, is nog niet bekend. En het wereldwijd grootste muziekbedrijf Universal Music Group heeft een overnamebod van de Amerikaanse miljardair Bill Ackman afgewezen. Het bod van 56 miljard euro is te laag en levert onvoldoende waarde op voor de aandeelhouders. Ook groot aandeelhouder Bolloré Group liet eerder al weten niet achter het voorstel te staan. Ackman wilde Universal laten fuseren met een investeringsmaatschappij van zijn bedrijf Pershing Square Capital. Universal zegt vertrouwen te hebben in de huidige koers van het bedrijf. Het weer, vooral in het oosten, kans op regen en onweersbuien, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het kwik daalt naar 1 graad of 8 in het noorden en 18 in het zuidoosten. Het waait bijna niet. Overdag wordt het droog en zonnig met in Limburg regen bij 20 tot 28 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt de drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day-museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquetten krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. De Amerikaanse president Trump wil niet langer de leiding hebben over het John F. Kennedy Center for Performing Arts. Trump reageert op een uitspraak van de rechter die hem verbiedt zijn naam aan het centrum te verbinden. Binnen 2 weken moet hij van de gevel gehaald worden en moeten al zijn verwijzingen naar de naam worden verwijderd. Trump stelt dat geen enkele Amerikaanse president zo oneerlijk is behandeld door rechters als hij. In het Franse Arromanches-les-Bains wordt volgende week zondag een plaquette onthuld ter ere van de Nederlandse bijdrage de D-Day-operatie. De herdenking bij het D-Day Museum is georganiseerd door de Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945. Die zegt dat de Nederlandse koopvaardijschepen een belangrijke rol speelden bij de geallieerde invasie in Normandië. Ze vervoerden troepen, voertuigen en voorraden naar de kust. Met de plaquette krijgen de bijdragen nu een blijvende erkenning. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. De Amerikaanse president Trump wil alleen een akkoord met Iran sluiten als aan zijn voorwaarden wordt voldaan. Volgens het Witte Huis is de belangrijkste eis dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of bezitten. Trump sprak gisteren met zijn adviseurs tijdens een overleg van ongeveer 2 uur. Daar zou hij een definitieve beslissing nemen over een mogelijke deal met Iran. Het Witte Huis benadrukt dat een overeenkomst alleen wordt getekend als die volgens Trump in het belang van de Verenigde Staten is. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gries am Brenner. Volgens bewoners zorgt het drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Omrijden kost zo'n 240 kilometer extra. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio-nieuws.

0: BZN en Rocking the Trolls. Zeg een hele goede morgen. De ochtend trekken bij je tot 10 uur. En je hoort de BZN en Rocking the Trolls.
1: When come the thing them call a broken heart, this blessed love will never part. Don't know it from the start, me tell them say I'm dirty, yeah. Sean Paul and Sasha, come see.

in duet met Sasha. I'm still in love with you, boy. Nou, laten we maar eventjes teruggaan in de tijd. Ver terug in de tijd. Michael Duplek. En Pour en Fleur.

Rihanna. Nou, dat was wel een lekker nummertje. Zeg. Ja, dit is helemaal lekker. Helemaal terug in de tijd, naar de jaren 60. Het jaar waar ik een beetje geboren ben.

de Everly Brothers. En die kwam uit het jaar 1965, toen was ik 4 jaar. The Price of Love. Ah, hier was ik al wat ouder. De Communards. And Don't Leave Me This Way. Een oud nummertje van Thelma Houston.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.

Husky en Pretty Little Linda. Wat was dat toch een lekker nummer destijds. Deze, ja, we gaan even een beetje aan de rock'n'roll.

Andre, Sharon. Ja, Short Track Baby. Nog even door met een stukje van dit. The Gibson Brothers. Que sera.

de Zuiderburen vanuit België, Luzo. En Anne. En dit is Please Forgive Me. Van Rijders. Heb je iets verkeerds gedaan?

whenever, wherever. Shakira. Leuk nummertje. Weet je wat ik ook leuk vind? Deze van Leo. Andrew Solitaire. Ik ben welkom bij de ochtendwekker.

Ja, even de tekst kwijt. Dus even de tekst kwijt. Leo, Amrux, Solitaire. Ja, je moet een beetje Frans kennen. Dan weet je ook waar ze over zingt natuurlijk. Waar deze man over zingt, dat weet iedereen heel erg goed. Hier is Alexander Curly. I'll never drink again.

0: Dit is Dick de Haak met het radionieuws. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. In april begonnen vertegenwoordigers van Libanon en Israël met diverse gesprekken in de Amerikaanse hoofdstad Washington. De terreurbeweging Hezbollah zit daar niet bij. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdachte, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Een 60-jarige Canadees heeft schuld bekend aan 14 aanklachten van het aanzetten tot zelfmoord, nadat hij via internet giftige chemicaliën als zelfdodingspakketten had verkocht. Door zijn bekentenis komen de zwaardere moordbeschuldigingen tegen hem te vervallen. De voormalige chef-kok heeft ongeveer 1200 pakketten met de giftige stoffen verkocht aan ontvangers uit binnen- en buitenland. Hij ontmoette die mensen online op zelfmoordforums. Nabestaanden beschuldigen de 60-jarige Canadees van uitbuiting van kwetsbare mensen. Automobilisten moeten vandaag rekening houden met flinke verkeerschaos in Oostenrijk en Zuid-Duitsland. De belangrijke Brenner-autobaan richting Italië wordt vanaf 11 uur urenlang afgesloten door een protest van omwonenden. De actie is georganiseerd door de burgemeester van het dorp Gies am Brenner. Volgens bewoners zorgt de drukke verkeer voor veel herrie, files en luchtvervuiling. De ANWB adviseert reizigers de regio Innsbruck en Tirol te mijden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg. Bij een zwakke tot matige noordenwind.
1: Verkeersinformatie.
0: Tot zover het radionieuws
2: van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.
3: Welkom. Goedemorgen.

Nee. We blijven. Tot aan de klokken van 10 uur natuurlijk. Highway hoor je. En Shake Hands. En daar is Billy.

The Brotherhood of Man and Disney Kiss Your Baby. Nou, is toch lekker. Ja, ook in het tweede uur hebben we aandacht voor wat nieuwe nummers die binnengekomen zijn deze week in onze nieuwe tipraad. Onder andere deze van Topic en Becky G. Sorry, Papi.

Becky G op de muziek van Topic. En Sorry, Papi. Gaan we even wat rustiger aan doen. Ja, ja, met Alison Moyet. That old devil called love. Oh, dus slikt hem even.

Elton John en de Circle of Life. Wat waren dan twee heerlijke nummers achter elkaar. Dit is Coldplay en Magic.

0: Coldplay.
1: Yes, I do.
0: Magic. 5 minuutjes. Boy.
1: Of course I do.
0: 9:30. En luister naar de ochtendtrekking. En het gaat duren tot 10 uur. En daarna hebben we natuurlijk nog meer mooie muziek van de klinkende klassiekers. Met Mohammed K. Ja, en daarna natuurlijk nog veel en veel meer muziek. En gezellige DJ's. We gaan weer eens over naar de Nederlandse tipparade. Daar heb ik er weer eentje gevonden. De nieuwe van Harry Styles. En hier is Dance No More. We gaan eens luisteren.

0: De nieuwe van Harry Styles. Dance No More.
1: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

heel mooi nummer van Dennis Williams. Bijna net zo mooi als een nummertje van Free. It's Your Conscience. Een heerlijk nummertje. Nou, we gaan even lekker door met Black Eyed Peas, ja. Hoor eens even. My Humps.

En dit dametje heeft het echt heel goed bekeken. Om eventjes verkering te nemen met een DJ. Ja, en dan in één keer zo met alle nummertjes in de hitlijsten binnen te schrappen. Madonna hoorde je en The Material Girl. Gaan we eens eventjes over naar een oud nummertje van The Three Degrees. Long Lost Lover.

Mayo en de muziek van Alan Walker. En ik moet zeggen, het is één van mijn favoriete songs. En heb jij nou ook een favoriete song? Laat het ons weten. Stuur het hem op en we draaien hem voor je. Deze dame hebben een beetje liefdesliedjes de laatste tijd. Ariana Grande, de nieuwste. Hate It and Made You Love Me.

Ariana Grande, Hate That I Made, You Love Me. Ja, nou ja, een beetje liefdesverdriet misschien. En van het hele nieuwe gaan we naar het hele oude. Hier zijn de Bee Gees met een nummertje wat mij aan mijn hart gaat. Lonely Days.

Ja, dan zit je een ander nummertje voor te luisteren. Vreet je gewoon het schuifje dicht te doen. En wat gebeurt er dan? Dan komt hij er even heen zetten. Maar we hebben in ieder geval wel de goede te pakken. Eddie Grant, just my turn.

Ja, dan zit ik zo eens eventjes niet op mijn klokje te letten. En wat zie ik dan? Dat het bijna tijd is. Oh, wat lekker. Nou ja, dan nog maar eventjes luisteren naar dit nummer van Eddie Grant. Ik zou zeggen, maak er een mooie dag van vandaag. Het wordt weer mooi weer. En als je naar buiten gaat, probeer in ieder geval eventjes iets mee te nemen waarop je onze programma's lekker kunt blijven beluisteren. Hierna de klinkende klassiekers met Mohammed K. En natuurlijk van 12 tot 2 gaan we daar even kijken. René van Elst. René van Elst, ja. Met Grand Café René. Patrick Vijfhuizen, die hebben we er ook nog eventjes bij zitten. Ah, wat hebben we nog meer? Nou ja, ik zou zeggen, blijf gewoon lekker luisteren. Ik ben er morgen weer tussen 9 en 11. Oh, 9 en 12. Sorry. 3 uurtjes lang.

0: van 10 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts John Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteiten opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. Ook moeten mensen verplicht vermeende overtredingen melden bij de politie. Ghana voegt zich hierbij bij een grote groep Afrikaanse landen die homoseksualiteit strafbaar stellen of wetgeving aanscherpen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Ondanks de melding van Amerikaanse functionarissen dat militaire delegaties uit Israël en Libanon in Washington productieve gesprekken hebben gevoerd, laten Libanese autoriteiten weten dat in de zuidelijke Libanese stad Tyrus 11 doden zijn gevallen bij Israëlische aanvallen. Die aanvallen waren volgens Israël gericht op doelen van de terreurbeweging Hezbollah. Vanochtend is een 35-jarige man uit het Brabantse Os opgepakt die mogelijk betrokken was bij de dood van een 47-jarige man uit Berchem, die gistermiddag door voorbijgangers werd gevonden in een sloot in het buitengebied tussen Berchem en Herpen. Een man van 33 die eerder werd opgepakt geldt niet langer als verdacht, aldus de politie. Het slachtoffer was jeugdleider bij voetbalvereniging Berchem Sport. Hoe hij om het leven is gekomen wordt nog onderzocht. Later vandaag wordt de 35-jarige verdachte uit Os door de politie verhoord. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen file.

0: eigenlijk meer dan dit ene hitje had hij niet. Dus ofwel The One Hit Wonder, I've Got The Feeling Somebody's Watching Me, Roxwell. Dank aan Rinus van der Meer, morgen is hij er ook. Maar straks ook 12 inch in het tweede tweeluik. Straks muziek van Sheryl Crow, Steely Dan. En er is muziek van Ed Sheeran uit de Zero's.
1: Het is tijd voor klinkende klassiekers. En Mohammed K.
2: Mohammed K.
3: Goedemorgen. Kopje koffie?

De enige hit, Come on Eileen, de 12 inch van Zwart Vinyl. Straks iemand die in elk geval een aantal hitjes had gehad in de jaren 80 en ook in de jaren 90. Maar dat waren dan hele kleintjes. Sheryl Crow.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

0: En een album in de jaren 90. Een aantal grote singles, waaronder dit liedje Baby Baby Corona. Er is ook nog een merk dat zo heet. En dus ook dus een muzikale samenstelling. Een danceformatie uit de jaren 90. Maar nu de jaren 80. Het getik van de plaat krijgen we er gratis bij. Mike and the Mechanics en het mooie Silent Running. Is de 12 inch van Zwart van Niel bij Radio Amerika. Heb je zelf een leuke 12 inch voor de aflevering van aanstaande zaterdag? Dan kan je dat laten weten. Via Facebook, via de website. Kortom, je mag zelf een keuze maken als je er toevallig één deed.
1: Niet de orde, maar de versie. De 12 inch van vandaag.

0: Mike en de Mechanic. En een mooie Silent Running. Straks Christina Aguilera, Bow Wow, Kenny Rogers en nu uit Nederland, Kriskras Amsterdam.
1: De hits van toen, de hits van nu. We draaien ze allemaal. Radio Amerika.

0: for God's sakes, turn around.
1: Wij voorzien jou van het beste. En alleen het beste is goed genoeg voor jou.
2: Dit is Radio Amerika.

0: Where do we go? Billie Eilish. En zometeen uur 2 met daarin de tweeluik. En nu nog andere muziek.
1: Radio Amerika. Radio Amerika. Wenst je een goede morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan, op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de VS drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanval op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de VS in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. Sinds begin dit jaar zijn in 29 verschillende landen een kleine 6.000 doden gevallen door het gebruik van drones, blijkt uit cijfers van de conflictwaakhond ACLED, meldt Trouw. ACLED baseert zich op open bronnen zoals lokale media en verklaringen van overheden. Maar uit landen als Rusland, Soedan of Myanmar is zulke informatie moeilijk te krijgen. Het aantal zal daarom nog hoger liggen. Vooral in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden veel drones gebruikt. En ook in de strijd tussen Iran en de VS hebben golfstaten vaak te maken met droneaanvallen. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts Sean Barbabella, die door het Witte Huis is uitgegeven. Zijn hart, long, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus Barbabella, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken van opperbevelhebber en staatshoofd uit te voeren. Barbabella heeft Trump wel geadviseerd af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. Het parlement in Ghana heeft een van de strengste anti-LGBTI-plus-wetten van Afrika aangenomen. Voorstel voorziet in celstraffen tot 3 jaar voor personen met homoseksuele relaties en mensen die LGBTI-plus-activiteit opzettelijk bevorderen, sponsoren of ondersteunen. In meer dan 30 van de 54 Afrikaanse landen zijn homoseksuele handelingen verboden. Het weer, zonnige periode en vrijwel overal droog. In Limburg kan er plaatselijk een regen- of onweersbui vallen. Het wordt 20 graden in het Waddengebied tot 28 graden in Zuid-Limburg bij een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Even over 11, welkom in uur 2. Talk Talk en het mooie It's My Life. Straks natuurlijk de twee luik, maar er is nog muziek van de Beatles. Uit lang vervlogen tijden. Kaya Go Go komt ook nog voorbij. Tupac, succesvol in de jaren 90. En er is muziek uit de Zero's. Calvin Harris.

0: Een producers duo. Een heel bekend producers duo als Tweeluik.
1: 24 uur per dag.
2: 24 uur per dag.
3: Muziek voor jong en oud.
1: Dit is Radio Amerika.

0: Simi Milton uit de jaren 90.
1: De Tweeluik. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. Vandaag in de Tweeluik.
0: Deze heren produceerden muziek en zongen volgens mij nooit in het Nederlands. Ze hadden hele grote successen over de hele wereld in de jaren 70 en 80. Straks, The Summer of 71. En nu Wait for the Sun. De Radio Amerika Rotterdam Tweeluik is van Bolland en Bolland.
1: De Tweeluik.

0: Het moet heel wat zijn geweest, die zomer van 1971. Ja, ik was toen niet geboren, dus ik heb geen idee hoe mooi het was. Maar daar zongen Bolland en Bolland wel over, The Summer of 71. En daar weer voor Wait for the Sun. De tweeluik voor deze aflevering. Aanstaande zaterdag een nieuwe tweeluik. En weet je er zelf een, laat het even weten. Straks muziek van Bob Marley. En nieuwe muziek uit de Zero's van Rafaella.
1: Goedemorgen. Kopje koffie?

0: Ray Parker Jr. En luidt niks beters dan het origineel. Ghostbusters hebben het daarna geprobeerd. Met andere acteurs, andere muziek en zo. Maar hadden ze niet moeten doen. Ray Parker Jr. zou eigenlijk later de soundtrack gaan maken. Voor de Back to the Future deel 1, 2 en 3. Daar heeft hij voor bedankt. En toen heeft Huey Lewis in the News het gedaan. Hoe zou dat geklonken hebben als Ray Parker Jr. de soundtrack maakte voor Back to the Future? En zou dat dan met of zonder zang zijn? Dat zullen we nooit weten, want dat is nooit gebeurd. Het was alleen maar een idee en hij heeft ervoor bedankt. Klinkende klassiekers zitten erop voor vandaag. Aanstaande zaterdag een nieuwe, maar er is nog muziek van de Killers. En nu Bluff.
1: Radio Amerika. Het station dat zonder flauwekul jouw muziek draait.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. Bij een nieuwe aanval van het Amerikaanse leger in de oostelijke Stille Oceaan op wat waarschijnlijk een drugsboot was, zijn 3 mannen om het leven gekomen. Het is deze week de 3e aanval op boten die volgens de Verenigde Staten drugs vervoeren of betrokken zijn bij drugshandel. Sinds het begin van de aanvallen op drugsboten zijn nu ruim 200 vermeende drugssmokkelaars om het leven gekomen. Er is veel kritiek op de manier waarop de Verenigde Staten in dit soort zaken handelt. Zo worden er nooit bewijzen van drugssmokkel geleverd. De Amerikaanse president Trump verkeert nog steeds in uitstekende gezondheid, maar hij moet wel afvallen. Dat staat in een verklaring van zijn lijfarts die door het Witte Huis is afgegeven. Zijn hart-, long-, neurologische en algemene fysieke conditie is uitstekend, aldus de arts, die eraan toevoegde dat de 79-jarige Trump volledig geschikt is om alle taken als staatshoofd uit te voeren. Hij heeft Trump wel geadviseerd om af te vallen. De Amerikaanse president weegt 108 kilo, ruim 6 kilo meer dan vorig jaar. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Shake, shake. Eventjes eentje uit die jaren 60. Naar de volgende trouwens ook. Maar dit waren in ieder geval Bob en Earl met die onverwoestbare soulknaller Harlem Shuffle. Die oorspronkelijk uit 63 komt. Maar aan het eind van de jaren 60 een gigantisch hit werd in Nederland en Vlaanderen. Ik zeg welkom bij de show. Krantcafé René. Twee uurtjes lang onvervalste hits. Is er weer voor jou. Mijn naam is Van Elst. Neem je mee. En we blijven nog eventjes in de jaren 60. Want in 1965 lieten Smokey Robinson en The Miracles zien hoe je hartepijn vermengt met pure muzikale perfectie op The Tracks of Mine Tears. Smokey zingt met zijn loopzuivere, fluweel, zachte stem over het feit dat hij vrolijk lacht aan de buitenkant, terwijl de tranen aan de binnenkant over zijn wang rollen. Leuk dat je luistert. Blijf luisteren hoor, want de mooiste hits komen echt van mij.

0: Zet je radio keihard aan.
1: Zet je radio keihard aan.
0: Maar zorg dat de buren er geen last van hebben.
1: Het
0: is tijd voor een nedebiedplaat uit.

was die Amerikaanse beatgroep Johnny Candle and the Harolds met die rauwe, gierende versie van de bluesklassieker St. James Infirmary uit 1964. Ja, het is eigenlijk een heel apart liedje. De dramatiek over een ziekenhuis waar zijn overleden liefde ligt opgewaard. Nou, laat die duisternis maar weer even achter ons. We gaan lekker naar de jaren 80 met Air Supply en All Out of Love.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.

Franse formatie Mano Negra met die complete knotsgekke crossover hit King Kong 5 uit 1990. Even naar 57. I'll Shook Up, Elvis Presley.

0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 120 kilometer file op de A2 Utrecht-Den Bosch voor het knooppunt Empel. 20 minuten vertraging vanaf Beest. A7 vanuit Groningen naar Duitsland voor de grens bij Nieuweschans doe je er 10 minuten langer over. Kwartier extra ben je kwijt op de A16 van Breda naar Rotterdam ter hoogte van de Van Brie Noordbrug onder een ongeluk. En ook een kwartier extra op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens.

Lekker hoor, dat waren de Gorillaz met de doorbraakhit Clint Eastwood uit 2001. Van de getekende apen gaan we over naar een dijk van een stem uit Engeland. In 1997 scoorde Liza Stanfield met die heerlijke funky soulplaat The Real Thing.

lekker blijft dit toch. We trekken de dansschoenen even uit en we zetten de volume op een flinke klap omhoog. Voor een absolute popklassieker. In 1993 scoorde Duran Duran alle criticus de mond met een comeback hit Ordinary World.

0: Elst bij René van Elst.
1: En dit is de Hollandse meezingschijf. Het nummer waarbij je automatisch je ramen opengooit en de buren laat meezingen. Zing maar lekker mee.
0: Dit is de Hollandse meezingschijf.
1: Zing maar lekker mee.

0: huis toe gaan en ze zuchtte voldaan. Wat was dat rustig? Oeh,
1: ja, Wim Sonneveld, zo heerlijk rustig. En het zou zomaar een plaat kunnen zijn dat je nog heel jong was en je vader deze plaat heel vaak opzette. We gaan naar Paul McCartney. Waarom? Nou, daarom dat ik het zeg. Ik ben zo dadelijk bij je terug voor het volgende uurtje. Dit is We All Stand Together.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. Gistermiddag is een 47-jarige man uit Berchem doodgevonden in een sloot. Afgelopen nacht heeft de politie Oost-Brabant een 35-jarige man uit Os gearresteerd die daar mogelijk bij betrokken is. De politie zegt dat het er sterk op lijkt dat de man door een misdrijf om het leven is gekomen. Het slachtoffer was jeugdleider bij Berchem Sport, waar ook zijn kinderen voetballen. De voetbalclub is diep geraakt door zijn overlijden en heeft geen idee waarom de jeugdleider om het leven is gebracht. Het is vandaag onmogelijk om over de Brennerpas in Oostenrijk te rijden, omdat inwoners van het dorpje Gries de drukte helemaal zat zijn en de weg bezetten. In het dorp wonen zo'n 1300 mensen en die hebben last van het enorme aantal vrachtwagens dat over de pas rijdt. Vorig jaar waren dat er 2,5 miljoen. Ook gebruiken ze sluipwegen en daardoor wordt hun dorp onleefbaar. De ANWB adviseert automobilisten die over de Brennerpas willen hun reis een dag uit te stellen. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Natuurlijk was dit Kaona met Lambada. De ultieme zomer in dat 89. En of je de tekst nou kon verstaan of niet. Destijds wilde iedereen massaal die gewaagde schurende danspasjes onder de knie krijgen. We ruilen de zomerse dansvloer in voor een flinke bak soul en rock. Met een van de meest herkenbare stemmen uit de popgeschiedenis. Joe Cocker en Unchain My Heart.

was Toto met de mega-hit Pamela uit 88. Toto schreef in die tijd veel vaker nummers over vrouwen met drie lettergrepen. Denk maar gewoon aan Rosanna. We blijven in de hoek van de absolute topmuzikanten, maar we gooien er een flinke scheut disco en soul tegenaan. In 1980 scoorde de gitaargenie George Benson zijn grote hit Give Me The Night.

0: Applaus.
1: Lekker hoor, deze plaat. En het is nog steeds actueel natuurlijk. De Bom uit 1982. Doe maar, was dat. Van de Hollandse nuchterheid gaan we in één klap door naar de zwolle klank uit de legendarische stal van Prince. In 84 scoorde de dames trio Apollonia 6 een vette funk- en synthpop hit met Sex Shooter.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: Radio Amerika.
3: Met René van Elst.

Dat was Odyssey met die vrolijke disco-klassieker Use It Up and Wear It Out. En wat een heerlijke opzweepende energie zit er toch in deze plaat. We houden die heerlijke ritme vast, want we gaan naar 1991. Toen lieten de Gypsy Kings de speakers overal ter wereld gloeien met een mega hit Baila Mi.

Cole met die prachtige Never Let Her Slip Away. We ruilen die voorzichtige romantiek in voor een flinke bak Haagse rockpower die de speakers uit de autoradio's blaast. In 97 trapte Anouk hiermee in één klap de deur van de Nederlandse popmuziek open. Nobody's Wife. En daarna

0: Het is weer tijd voor een biografie waar muziek en verhalen samenkomen.
1: Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Ze kwamen uit het grauwe Newcastle, maar veroverden in de jaren 60 de hele wereld. The Animals. In 63 begon het avontuur pas echt onder hun definitieve wilde bandnaam. Met Eric Burdon's rauwe stemmen, Alan Price orgeltje, brachten ze pure ongepolijste rhythm en blues. En hun grote doorbraak volgde al snel in 64 met die absolute wereldhit, The House of the Rising Sun. Dat werd een duistere rockklassieker die overal op nummer 1 belandde. De band rechtte successen aan een met hit als Don't Let Me Be Misunderstood. Maar het was We Gotta Get Out of This Place dat uitgroeide tot een legendarische anthem. Het nummer werd de lijfrente en troost voor Amerikaanse soldaten tijdens de Vietnamoorlog. En succes brengt spanningen. In 1965 vertrok organist Alan Price naar Russisch over royalties. Niet veel later stopte ook de bassist, Chess Chandler, om zich op het manager te richten. Een gouden greep voor de muziekgeschiedenis, want Chandler ontdekte direct daarna Jimi Hendrix. En na 66 ging Burdon psychedelisch verder, maar de impact van een oerenbezetting stond al vast. Grootheden als Bruce Springsteen, Tom Petty noemden de Animals hun grote inspiratiebron. En in 94 kregen ze dan ook een welverdiende plek in de Rock'n'Roll Hall of Fames. Wij gaan natuurlijk luisteren naar We Gonna Get Out of This Place.
3: En het hele artikel is natuurlijk te lezen op www.popmagazine.nl.

moet altijd denken aan een film, King Kong. Maar dat is natuurlijk niet. De Kings waren met een rauwe rocktrack, King Kong uit 1969. Vrienden van de show, dat was hem voor vandaag. Krantcafé René zit erop hier op Radio Amerika. Volgende week ben ik er niet, die week erop ook niet. Want dan zit ik in een heerlijk warm land. Nou ja, goed. Laten we er vandoor gaan met deze plaat. The Tramps Sing When the Strings of My Heart. Maak er een mooie dag van.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. In Laos hebben reddingswerkers 4 goudzoekers bevrijd uit een grot die voor het grootste deel overstroomd was. De 4 moesten door een ondergelopen gang van 20 meter lang, terwijl niemand ervaring met duiken had. De grot kwam onder water te staan na plotselinge zware regenval. 1 goudzoeker kon net op tijd ontsnappen en waarschuwde de hulpdiensten. Gisteren werd ook al iemand gered, maar er worden nog 2 mensen vermist. Er is weinig hoop dat ze nog leven. Italië heeft een concert van de Amerikaanse rapper Ye, voorheen bekend als Kanye West, verboden omdat er zorgen zijn over de openbare orde en veiligheid. Ook wordt gerefereerd aan het annuleren van andere concerten van hem in Europa vanwege zijn antisemitische uitlatingen. Concerten van hem in onder andere Frankrijk en Polen zijn verboden en Engeland komt hij niet in. De 2 optredens van Ye in Arnhem volgende week mogen van burgemeester Marcus wel doorgaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het is vrij druk op de weg. De files met de meeste vertraging staan nu op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Langzaam rijden over 12 kilometer met 20 minuten extra reistijd. A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Een kwartier vertraging in 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. A12 van Arnhem naar Den Haag. Daar staat file door een ongeluk tussen Bunnik en Nieuwegein 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen Zwijndrecht en knooppunt Klaverpolder 11 kilometer met een kwartier oponthoud. En op de A76 van Geleen naar Aken. Voor de Duitse grens 2 kilometer stilstaan met daar een kwartier extra reistijd.

Het is geen Chicago, dit is meer Detroit, hoor. Maar goed. City Satin en I Found a Friend, hoorde je. En Italo Disco Stop Dino Sojourn Remix is dit van Valerie Ellington.

4x4 en Don't Put the Blame on Me. En Valerie Ellington hoorde je daarvoor met de Stop Dino remix. Dat is wel guitig. City zit in Afa de Friend, hè, draaide ik net. Maar dit is ook zo'n. Dit is nou Chicago's. Mr. Lee comes to house. Dat bedoel ik.

fijner kan ik het niet voor je maken natuurlijk, uiteraard. Ik had het nog een beetje naar je zin heb. En die, hey, dat is gemixt, hoor je het? Ja, dat is een mooi overgangetje, leuk. Dat is ouderwets, ja, dat heb ik ook nog wel een poosje gedaan. Ja, draaien in een discotheek, valt niet mee. Zeker in die tijd was het leuk, maar het was wel show ook hoor. Drive-in werk ook, weet je wel, met platen show. Je moest de hele avond muziek. En die avonden, dat waren ook wel ochtenden, weet je wel. Dus je had zo verschrikkelijk veel platen nodig. En dat woog een gigantisch show. Van meneer Watkins nu met Let's Call It A Day naar David Morris en Saturday Night.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken, omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. Het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, is helemaal gedesinfecteerd en schoon en kan weer in gebruik genomen worden. Dat hebben deskundigen van de GGD vastgesteld. Vorige week vond de GGD dat het schip niet goed genoeg gereinigd was en moest de terugvaart van Rotterdam naar Vlissingen worden uitgesteld. Eigenaar Oceanwide Expeditions verwacht vanaf 13 juni geplande reizen met de Hondius weer te kunnen uitvoeren. Het Britse Koninklijk Huis is al 6 jaar op de hoogte over het mogelijk doorspelen van vertrouwelijke informatie door voormalig prins Andrew toen hij handelsgezant was. Dat zou volgens de BBC blijken uit gerechtelijke documenten, waarin staat dat zo'n 30.000 e-mails in 2020 overhandigd zijn aan Lord Chamberlain, de hoogste functionaris bij Buckingham Palace. Andrew Mountbatten ontkent alle beschuldigingen en het paleis wil er niet inhoudelijk op ingaan. En dan nog het weer. Het is zonnig en bijna overal droog. Alleen in het uiterste zuiden is er kans op een regen- of onweersbui. De temperatuur loopt uiteen van 20 graden op de Wadden tot 28 in Zuid-Limburg en er staat een zwakke tot matige noordenwind. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen.

Elton John, maar Elvin John. En Give It All To Me was dit. Lekkere dansplaten. Nog meer dansplaten doen. Zullen we? Ja, ik heb de Beastie Boys straks. Oh god, de Beastie Boys. Raven and So In Love. Sharon Redd, Never Give Up. Glenn Jones. En Twilight 22. En Mysterious.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

zegt van nou, miauw? Nee, toch? Nee. Oh, kijk, dit is funky. En hij klinkt, ja, de naam van deze artiest klinkt heel erg Nederlands. Jen van Buren. Het zal ongetwijfeld wel voorouders hebben uit Nederland. Je weet het maar.

het is eventjes twee uur dansen met je ogen dicht. En het is weer tijd, weet je wel. Zo is het. Er is een Friendly, hoorde je met Jump to It. Daarvoor Blondie met Rapture. Ook zo'n heerlijke plaat. Ja, die Blondie punk. En ze hebben disco gemaakt. En zelfs rap. Dus dat is wel heel leuk om een keertje te horen. Scully D als laatste met PS Key. What It Doesn't Mean. Bedankt voor het luisteren. En keep on dancing in good health. Hè, denk erom. Leo, hey.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. Oekraïne heeft met drones een Russische olieraffinaderij in de havenstad Taganrog aangevallen. Ook is een tanker van de Russische schaduwvloot beschoten. Op het schip brak brand uit, maar die is inmiddels geblust. Taganrog ligt dicht bij Oekraïne en werd een paar dagen geleden ook al aangevallen. Volgens de Oekraïense commandant zijn ook 23 andere militaire doelen in Rusland geraakt, waaronder een oliefaciliteit een paar honderd kilometer van de grens. Afgelopen nacht heeft een agent in Middelburg zijn dienstwapen getrokken omdat er een voorwerp uit de broekzak van een jongen stak dat erg op een vuurwapen leek. Bleek echter te gaan om een waterpistool. De politie was na een melding van geluidsoverlast ter plekke gegaan en troffen een aantal jongeren aan die behoorlijk onder invloed waren. Omdat het donker was, kon de agent niet zien dat het geen echt wapen was, aldus de politie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26
0: Radio
1: graden.
0: Radio Amerika.
1: Tot zover het Radio Nieuws.
0: Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
3: Radio Amerika.
4: Radio Amerika.
5: Ja, ja, hey, hey, van harte welkom. Een uur vol met...
6: De Ruiten van 40 jaar. Popmuziek.
7: De Ruiten? En waar zou ik die van moeten kennen dan?
8: The Connection.
9: Starting now.

0: van Milieu 24 Hours. En we starten vandaag deze connectie met The Weeknd.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Wij draaien weer muziek voor jong en oud, terwijl je dat eigenlijk niet mag zeggen. Maar ik merk dat steeds meer jonge mensen de wat oudere muziek waarderen uit de jaren 80 en 90. En wij hopen dat de wat oudere generatie de wat recentere muziek gaat waarderen. Zeg maar even de jongere muziek. En dan nog even over Son Monieu. Deze band komt uit Den Haag. En wist je dat ze al in 2019 begonnen met hun debuutalbum Fair de Son Mieux. Gevolgd door The Mustard Seed in 2021. Beide albums belanden in de top 100. Maar hun doorbraak bij het grote publiek vond plaats in 2022. En dat was met de single Multicolor. Dit programma heeft je het volgende te bieden. We hebben muziek die je kan verstaan. Op de helft van het programma hebben we twee keer een nummer in de Double Trouble met dezelfde titel. En vandaag gaat dat over Desaan. We hebben twee classics. Eén van Michael Jackson zie ik zomaar voorbij komen. We hebben wat recente muziek. We hebben live muziek. En dat is de muziek die je echt beleeft. En we hopen dat je dit programma ook echt gaat beleven. Met muziek en de bijbehorende wetenswaardige feiten.
1: Welkom. De connectie.

lid, deze band van de Connectie Collectie, waarin bands staan die al langer dan 25 jaar muziek maken. Dat doen ze zeker. Het duo, wat overgebleven is met Jim Kerr in de leadzang. Connectie Music History. Wist je dat het de titelsong was van de film The Breakfast Club en dat het wereldwijd de nummer 1 hit was in 1985? Het is een Schotse new wave band en de belangrijkste leden zijn, zoals gezegd, Jim Kerr en Charlie Burchill. Ze werden in 1977 al opgericht onder de naam Johnny and the Self-Abusers. Mooi naam. Zeker. Ze werden beïnvloed door onder andere David Bowie en Magazine. Van die band heb ik nog nooit gehoord, dus die gaan we googlen. Ze vonden erkenning binnen de New Wave-stroming en de eerste singles werden helemaal geen succes. Nee, daarna schoven ze wat op in de richting van de commerciële pop- en New Wave-muziek. En dat is gelukt. Het is een enorme grote band geworden.

In de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De Connectie. De Connectie Collectie. Connectie Collectie. Collectie.

0: Love in Exile, Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. En wij zijn er hier bij de connectie tussen muziekgeneraties als de kippen bij als dit soort artiesten weer opnieuw muziek uitbrengen. Laten we Michael McDonald eruit lichten. Een van onze favorieten. Ja, de zanger van de Doobie Brothers. Hij werd tot nood gedwongen omdat de andere zanger de band verlaten had. En toen kwam het succes, want wat een stem had deze man. Hij gaf in 1982 zijn laatste concert met de Doobie Brothers. Dat was toen voorlopig, want we weten inmiddels dat ze weer opnieuw muziek maken en concerten geven. Hij was net aan zijn solo carrière begonnen toen. En zo scoorde hij in 1984 een hele grote hit met Yamo Be There, duet met James Ingram. En in 1986 kwam daar een nummer 1 hit in Nederland bij met Patti LaBelle, On My Own, ook een duo. En ook Sweet Freedom werd een hit. Aan het eind van de jaren 80 was zijn populariteit sterk gedaald. Maar in 1994 werd zijn single I Keep Forgetting een hit als sample en regulate van Warren G en Nate Dogg een grote hit. En in 2001 kwam er een nieuwe versie uit van Sweet Freedom en dat was samen met Sapri duo.
1: Double trouble.

We kijken er heel het jaar naar uit, naar de Sunny Days. En als we er zijn, dan kunnen we ervan genieten. We draaiden Brockhoff en daarvoor Armin van Buuren en Josh Akambi. En de Sunny Days, die wereldwijde enorme grote hit uit 2017. Ook dit nummer klinkt anders dan de eerdere nummers van Armin, waarin die I Need You de balladkant op ging. Hij heeft Sunny Days meer een dance-popgeluid en ligt het ook meer tegen de deep house aan. Hij zei er zelf over dat hij zich afvroeg wat een schilder nou zou fluiten op de steiger. Nou, dat floot hij toen en daar werd hij heel erg vrolijk van die melodie. Toen nam hij de instrumental op van Sunny Days.

0: En later is daar de zang aan toegevoegd van Josh Akambi. En Nederland maakte het een hele grote zomerhit. En ook in België was dat zo. En rond de kerst in 2017 werd er een afgeleide van gemaakt. En die heette Christmas Days, logisch. Een kersthit heb je voor altijd. En misschien een zomerhit ook wel. Nogmaals van harte welkom. Je bent beland in de connectie tussen muziekgeneraties. Met zo direct nog Nederlandstalige popmuziek. Vrij recent. We hebben nog Michael Jackson. We gaan oud en nieuw met je vieren. En dat doen we door middel van muziek uiteraard. En live muziek. De muziek die je echt beleeft. En beleef dit hele radioprogramma samen met ons.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie Connect.

In een volgend leven ga ik leren mixen als DJ. Dat lijkt me fantastisch om te doen, maar ik kan het niet. Ik heb er helemaal geen gevoel voor en toch probeer ik het af en toe. Ach, waarom? Daar kan je wel tegen, toch? We draaiden Michael Jackson en Wannabe Started Something.

0: Elke week vieren wij dat grote feest, oud en nieuw met je. En dat deden we deze keer met een song van Marvin Gaye, die door Tima Likes Music opnieuw geremixed is. I Want You. En daarna hoorde je de originele versie. En het mooie is dat wat onbekendere nummers van deze grote artiesten uit het verleden weer opnieuw onder de aandacht komen en zo bekend worden bij een nieuw en jong publiek. En dat is een beetje de connectie die dit programma maakt tussen muziekgeneraties.
1: Hoi Rick, hier is Jacqueline. Afgelopen week dronk ik ergens een kopje koffie in het zonnetje met een mooi muziekje op de achtergrond. Dus ja, toen moest ik die muziek natuurlijk wel achterhalen. En ik heb het gevonden. Het is White Gloves van Kruangbin. Ik spreek het vast niet goed uit, maar het is heel erg relaxte muziek. Bij een kopje koffie, in de zon, ontspannen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws. Een adviseur van de Iraanse opperste leider Khamenei zegt dat de Amerikaanse president Trump de diplomatie voor de 3e keer verraden heeft. Volgens hem stelt Trump hoge eisen bij de onderhandelingen en Iran is niet blij dat de Verenigde Staten nog steeds Iraanse havens blokkeren. Een paar dagen geleden melden beide landen dichtbij een akkoord te zijn. Dat concept zou nog wel goedgekeurd moeten worden door Trump, maar volgens Amerikaanse media heeft hij dat nog niet gedaan. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en hij stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten 1 voor 1 uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niks gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er iemand is opgepakt is niet bekend. Een Flixbus heeft nog niet gereageerd op het incident. De regering van Amerika gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van een rechter dat het geïncasseerde importheffingen moet terugbetalen. Eerder oordeelde het Hoge Rechtshof dat een aantal van die heffingen illegaal is. De hoogste rechters vonden dat president Trump een noodwet uit 1977 onrechtmatig gebruikt had en dat mag niet. Het gaat om $143 miljard dat terugbetaald moet worden als de regering ongelijk krijgt. De Engelse voetbalclub Liverpool heeft trainer Arne Slot ontslagen. Zijn assistenten Sipke Hulshof en Giovanni van Bronckhorst zijn ook hun baan kwijt. Na een teleurstellend seizoen heeft Liverpool ervoor gekozen om met een hele nieuwe technische staf te beginnen. Toen Slot in 2024 van Feyenoord naar Liverpool ging, nam hij Hulshof mee. En vorig seizoen kwam Van Bronckhorst erbij. Het afgelopen seizoen won Liverpool geen enkele prijs en eindigde op plek 5 in de Premier League. En dan nog het weer. Vanavond neemt de kans op een bui in het zuiden toe, vannacht in het midden. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig met in het oosten in de middag kans op een paar buien. Er staat dan een zwakke tot matige west- tot noordwestenwind en het wordt 20 tot 26 graden. Tot zover het radio nieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

harte welkom bij dit uur boordevol items en wetenswaardigheden.

0: We starten vandaag met twee graag geziene gasten in de connectie. INXS en Charlie Poet.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radioprogramma wat boordevol zit. Met items, muziek en wetenswaardigheden. En wat je ook online kunt beluisteren via mixcloud.com/connectie. Mijn naam is De Ruiter. En over INXS gesproken, dat was een Australische rockband. Eigenlijk heten ze heel anders. De Forest Brothers. Maar later werd dat dus veranderd in INXS. Dat betekent in overvloed. Wist je dat? Heb je er überhaupt wel eens over nagedacht? In mei 1980 werd hun eerste single Simple Simon, We Are The Vegetables uitgebracht. Met sterke invloeden van ska en punk. En vooral opmerkelijk door de vreemde titel. Hun eerste Australische hit was Just Keep Walking. Een stevig rocknummer dat hun een schare hardrockfans opleverde. En de debuut-LP heette gewoon INXS, dat was ook in 1980. En het tweede hitalbum, Underneath the Colors, werd geproduceerd door Richard Clapton. En dat werd uitgebracht in 1981.
1: Welkom. De connectie.

0: soms laten we wel eens het origineel horen van een cover. Zo is dit ook een cover. Alleen het origineel wordt wat lastig, want dat is namelijk uit 1900. Connectie Music History. Wij draaiden hier in de connectie tussen muziekgeneraties voor jou Ain't No Stoppin' Us van het Amerikaanse R&B duo McFadden en Whitehead. Het stond op hun debuutalbum, dat heette ook zo. Dat was in 1979. Het gaat over succes behalen ondanks eerdere tegenslagen. Zoveel dingen die ons naar beneden hielden. Het werd algemeen geïnterpreteerd als een weerspiegeling van de ervaringen van de Afro-Amerikaanse gemeenschap. Nadat het populair werd, werd het vaak het nieuwe zwarte volkslied genoemd. En het origineel van het lied, wat ik je dus meldde, dat heet Lift Every Voice and Sing.
1: Dit is het radio- en online programma De Connectie. De Connectie. De Connectie.

0: Ontzettend leuk na zoveel jaar en opvolger van Jolene, The Son of Jolene. Met een duidelijke verwijzing naar het nummer. Dat kan je goed horen samen met Bel en oude artiesten. Die doen dat ontzettend goed. Die connectie maken tussen muziekgeneraties. Net zoals wij dat doen hier in dit programma. En omdat Dolly nieuwe muziek heeft uitgebracht. Staat zij in de connectie. Collectie zoals je zojuist kon horen. Want artiesten die al meer dan 25 jaar meelopen. Die krijgen een mooie plek met een gouden rand eromheen. In die collectie. Wij draaiden overigens Fever Dream van Alex Warren hiervoor. En we gaan nu door naar ons item muziek delen.
1: Harik, hier Jacqueline. Ik vond een nummer van Doe Maar, De Bom. Als kind kon ik dat uit volle borst meezingen. En ik moet wel heel eerlijk zeggen dat ik me als kind ook wel zorgen heb gemaakt over ontwikkelingen in de wereld. Alhoewel De Bom gelukkig nooit gevallen is.

Bonnie Spector, de zangeres in dit nummer van Eddie Money, Take Me Home Tonight. En in de Double Trouble zijn wij altijd op zoek naar de overeenkomsten, de connectie in de titels van de muziek. We draaiden recente muziek van Koa Rai en Take Me Home. En daarna uit de jaren 80, 86 om precies te zijn, Eddie Money. En ook zo maken wij dus die muzikale connectie tussen muziekgeneraties. Wat leuk dat je weer

0: Luister, wat fijn dat je erbij bent. We hebben nog een klein half uurtje te gaan. Dus blijf erbij, want er komt nog veel meer moois. Onder andere een dance classic. Muziek die je kan verstaan, live muziek. En oud en nieuw gaan we nog met je vieren. En wat dat is, blijf erbij. Dan weet je het straks. En dit nummer trouwens, dat stond op zijn album van Eddie Money. Daar hebben we het dan over. Can't Hold Back. Ik moest even kijken. Inderdaad. Werd een kleine hit in Nederland. Maar werd vooral bekend door Adam Curry en Jeroen van Enkel. Die in hun programma Curry en van Enkel dit nummer regelmatig draaiden. Het was ook echt een muziek in het genre van dat programma. En in België is het helemaal geen hit geworden. Maar dat zijn wel de nummers die je een klein beetje voor jezelf houdt. Het zijn niet de hele grote commerciële. Maar als je ze hoort, dan gaat er ergens een laadje open in je muzikale geheugen. En dan denk je, wat leuk om dat weer terug te horen.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie... Connect!

heerlijk de Floor Fillers Dance Classics uit het verleden de jaren 70 en 80. Wij draaiden de Gap Band en Oops Upside Your Head. Kan je ook nog Burn Rubber herinneren, dat is ook zo'n lekker nummer. En hiervoor draaiden wij muziek die je kan verstaan van Antoon en tot het eind van mij. Heerlijk dansbare muziek in de connectie van toen en van nu.

0: Er zat ergens een restje herinnering dat Lola's Team eigenlijk een instrumentaal nummer was. En ik heb het even voor je opgezocht. Dat blijkt ook zo te zijn. We draaiden namelijk de Shapeshifters, een Brits DJ-duo. In 2004 maakten ze de nummer eerste single van hun debuutalbum. En dat heette Sound Advice. En inderdaad, zangeres Cook, heeft het uiteindelijk ingezongen. Maar het was bedoeld dus als instrumentaal nummer. Werd een hele grote danshit in Europa en Oceanië. En als je afvraagt, wat is dat precies? Dat is Nieuw-Zeeland en Australië. Ja, zo dit dat. Van harte welkom. De connectie tussen muziekgeneraties. We gaan nog oud en nieuw met je vieren. En dat doen we straks heerlijk met die van de Time Bandits, Endless Road. In de vernieuwde uitvoering.
1: De connectie.
2: Het oud en nieuw radioprogramma.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. In een Flixbus die in België onderweg was naar Oostende zijn vuurwapens gevonden. De politie was gebeld door de chauffeur nadat hij in zijn bus een wapen had gezien en stopte op de vluchtstrook. Alle passagiers moesten van agenten 1 voor 1 uitstappen en daarna werd alle bagage doorzocht. Daar werd niets gevonden, maar op het toilet vond de politie 2 vuurwapens. Of er ook iemand is opgepakt is niet bekend. Flixbus zelf heeft nog niet gereageerd op het incident. En het Nederlandse cruiseschip Hondius mag weer uitvaren na een uitbraak van het Hantavirus aan boord. Volgens de GGD Rotterdam-Rijnmond is het schip volledig gereinigd en gedesinfecteerd. De Hondius werd begin deze maand getroffen door de gevaarlijke Andes-variant van het Hantavirus. Bij de uitbraak overleden 3 opvarenden. Na een laatste inspectie heeft de GGD nu groen licht gegeven voor nieuwe reizen. Het cruiseschip vertrekt over 2 weken vanuit Rotterdam voor een volgende zeereis. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

klinkt als een smeekbede, hè? En daarmee openen we je zaterdagavond. Goedenavond.

iedere zaterdagavond gaan we lekker lossen. Tussen 6 en 8 in Muzieksmullen bij Radio Amerika. En het is weer een gevarieerd programma, dat beloof ik je. Dus voor heel veel mensen, voor iedereen wat wils, zou je kunnen zeggen. En bij deze duiken we in het verleden. Dat doen we met Level 42 en Running in the Family.

Het blijft heerlijk om naar te luisteren en prachtig gitaarwerk in dit soort werkjes van Level 42. Ze horen ook duidelijk thuis in dit programma. Tenminste, dat vind ik. Daar hoef je het niet mee eens te zijn natuurlijk. Maar dat kun je me altijd laten weten. En dan even weer heel iets anders. Luister.

Laat je gaan, hè. Yeah. Ik zei het je, we maken er een feestje van. Nou, dat ging heel goed met Let's Get Loud. En ook met deze natuurlijk.

Een van de vele disco-hits uit de jaren 70. Of was het al begin jaren 80? Oh, dat zou best kunnen. Ah. Lakeside. En dat heette... Ja, precies. En waar gaat de reis dan precies naartoe? Dat is natuurlijk de vraag. Enfin, we gaan het zo horen, denk ik. Ja. Radio Amerika. Oh, hey, oh. Zie je wel? We gaan

Het is een lekkere cocktail, dat vertel ik je maar even. Sex on the beach. Ja, dat zijn de mooie plaatjes. En over mooie plaatjes gesproken. Dit is een spiksplinternieuw nummer.

Ik wil leven in the moment. Daar ging het over. En dat was Boas. Ja, die naam van die artiest doet mij denken aan de hond van mijn schoonzus en zwager. Die heet namelijk ook zo. En, nog belangrijker, onze kleinzoon. Die luistert ook naar de naam Boas. Ja, daar sta ik dan even een ogenblik bij stil in dit programma. Door met Michael Jackson. En hij zingt Baby B.

0: beetje stout, ja, ja.
1: Dat kan maar zo.
0: Maar niet echt een boef, daar had ik het over, hè. De ideale schoonzoon. Zo heette het in ieder geval, dit nummer. En dat was van Bram Bongers. Ken je die? Niet? Nou, dan was het misschien een hele aangename kennismaking. En wat hebben we hier in Muzieksmullen bij Radio Amerika? Oh, ik zie het al. The Weeknd. En hier is Take My Breath.

zou het verslavend zijn. Dopamine van Purple Disco Machine. Klinkt als een gedichtje, zal ik maar zeggen. Vrienden, is jullie favoriete muziek al voorbij gekomen? Niet? Stuur dan gerust een e-mail naar frans@radioamerica.nl en zeg me wat je...

Ja, zonneschijn. Daar zijn we wel voor in, hè? Zeker in dit paasweekend, toch? Daar willen we van genieten. Walk into sunshine, zo heette het. En dan kijk ik op de klok. En dan zie ik dat we zo dadelijk even onderbroken worden door het nieuws. Maar daarna ben ik terug. Want tot 8 uur duurt muziek smullen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. Bulgarije komt onder verscherpt toezicht van de Europese Commissie vanwege een te hoog begrotingstekort. Dat liep vorig jaar op tot 3,5% van de economie, terwijl in de eurozone maximaal 3% is toegestaan. Bulgarije moet nu plannen maken om de overheidsfinanciën weer op orde te brengen, omdat volgens de Europese Commissie het tekort de komende jaren verder zal oplopen. Ook onder meer Polen, Frankrijk en België overschrijden de norm. Bulgarije voerde pas begin dit jaar de euro in. De gemeente Den Haag zoekt ruim 100 inwoners uit alle wijken om geluidsoverlast in de Hofstad te meten. Vrijwilligers krijgen een meter waarmee 6 weken lang het geluid bij hun woning wordt geregistreerd. De gemeente wil niet alleen de decibellen meten, maar ook weten hoe bewoners geluid ervaren, omdat geluidsoverlast tot gezondheidsklachten kan leiden. De resultaten worden onderzocht door de Universiteit Antwerpen. De proef moet helpen bij het maken van beter beleid tegen geluidsoverlast. En de politie onderzoekt het geweld dat agenten hebben gebruikt bij een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Aanleiding zijn beelden die op sociale media rondgaan en waarop een harde confrontatie te zien is. Een zwangere vrouw zou zijn getrokken waarna ze op de grond is gevallen. Volgens de politie traden agenten op na een melding van bedreiging, vernieling en mogelijk een mesincident. Een 30-jarige man uit Zeist werd aangehouden. Hij is inmiddels ook weer vrijgelaten. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: is er een dokter in de zaal?
1: Jazeker.
0: Dr. Alban was dat. Je bent terechtgekomen in de tweede uur van Muziek Speelde bij Radio Amerika. Leuk dat je erbij bent. Fijn dat je bent blijven hangen.

En dit is ook de moeite waard. Het heeft een iets andere stemming, maar ik hoop dat het je raakt. The Funk Paradox. Met het nummer The Frequency. Stay tuned.

The Door. The Door, ja, zo heette het. Met de boom boom zoals ze die gewend zijn van Surreal. Daarmee scoorde die vorig jaar nog met Stumbling In. Een nummer 1 in onze hitparade. Dat zul je nog wel kunnen herinneren. Dit keer dus pakte hij een nummer van Teddy Swims. En zette het in een Surreal remix. En ja, de titel was The Door. En ken je dit?

0: je zou het een instrumentaaltje kunnen noemen in muzieksmullen.
1: Ja.
0: Met af en toe de tekst dan van, ja, nou ja, laat maar zitten. Shinjuku, zo heette het. Het woord tot de nieuwe releases van dit jaar. En dat was er een van Frankie Rizzardo trouwens.

0: Het ging over 7 dagen. Ja, en voor jou en mij is de zaterdag het belangrijkst natuurlijk.
1: Ja.
0: Zaterdagavond tussen 6 en 8, de muzieksmulder. En als ik dan op de klok kijk, zie ik dat we in de laatste 20 minuten zitten. Toch heb ik nog even de gelegenheid om deze zangeres te draaien. Ze zit in de jury bij The Voice en ik heb een zwak voor haar. Ilse de Lange is hier met haar nieuwe Evergreen.

De leuke vondst, hè? You're my evergreen. Ja, heerlijk toch? Zo hoort ook een beetje hier in deze studio. Hè, Ilse de Lange. Ik ben zwak voor haar, omdat ze met emotie in de jury zit. Ze leeft echt mee met de kandidaten van The Voice. Hè? En hier heb ik weer een mooi nummer voor je.

0: Eindelijk vond ik de ware liefde.
1: Dat ben jij.
0: Ja. You're the one for me. Elaine zong dat speciaal voor jou. En dan dit. I'm riding in your car. Die draaien we speciaal voor de vrijwillige brandweer. De dames Pointer Sisters.

Waar rook is ook vuur. Dat zeggen ze toch wel eens? Ja, Fire was dat. En natuurlijk van die Pointer Sisters. Ze hebben meer mooie muziek uitgebracht destijds. En ik kom zeker bij ze terug. Nu heb ik deze nog even in muzieksmullen hier bij Radio Amerika. You're Lying van Links.

En waarom spreek je de waarheid niet? You're lying. Ja, mooi toch? En dan ben ik toe aan de laatste vandaag in Muziek Smullen. Ik ga je bedanken voor het luisteren. En fijn dat je erbij was. En volgende week is er een nieuwe aflevering. Dus graag tot dan. Doei!

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kılıçdaroğlu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. Vannacht hebben 841 reizigers in Frankrijk vastgezeten in 2 hoge snelheidstreinen van Trenitalia. Door technische problemen op het spoor kwamen de treinen in de regio Bourgogne vrijwel tot stilstand. De passagiers zaten urenlang zonder normale stroomvoorziening en bijna geen water. De problemen ontstonden nadat treinen vanuit Lyon werden omgeleid naar een alternatieve route richting Parijs. Pas vanochtend konden de treinen hun reis weer vervolgen met 12 tot 13 uur vertraging. En staatssecretaris Van Bruggen is vandaag onwel geworden tijdens een herdenkingsceremonie in het Drentse De Wijk. De bewindsvrouw werd er bevangen door de hitte en moest haar bezoek voortijdig afbreken. Ze was in De Wijk bij een ceremonie voor slachtoffers van geweld. Daar werden nieuwe naamplaatjes aan een herdenkingsmonument toegevoegd. Van Bruggen liet later via Instagram weten dat het inmiddels weer goed met haar gaat en de ceremonie kon na het incident gewoon worden voortgezet. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26.

Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, de Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika, Rotterdam.

0: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie. En na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Tienduizenden aanhangers van de Turkse oppositiepartij Republikeinse Volkspartij hebben in Ankara steun betuigd aan Özgür Özel. Volgens de rechtbank waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing 3 jaar geleden tot partijvoorzitter. En daardoor zou voormalig partijleider Kilis Daroglu moeten terugkeren aan het roer van de partij. Maar Özel en zijn aanhangers noemen de uitspraak politiek gemotiveerd en zien dat als een aanval op de oppositie. Over uiterlijk 2 jaar zijn er opnieuw presidentsverkiezingen in Turkije. De Libanese premier Salam heeft de recente Israëlische aanvallen op zijn land scherp veroordeeld. Volgens hem zorgt het Israëlische beleid van een verschroeide aarde niet voor meer veiligheid. Israël heeft de aanvallen de afgelopen tijd opgevoerd en is verder Zuid-Libanon binnengetrokken. Daar wil het land naar eigen zeggen een bufferzone langs de grens creëren. Salam verdedigde ook de directe gesprekken die Libanon met Israël voert. Hij noemt ze de minst kostbare oplossing voor het conflict. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden.

0: gevuld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Nieuw onderzoek laat zien dat ongeveer 2/3 van alle borstkankerpatiënten mogelijk geen chemotherapie nodig heeft. Wetenschappers van de University College London ontwikkelden een DNA-test die voorspellen kan welke patiënten baat hebben bij chemotherapie aan de hand van 50 genen die betrokken zijn bij de groei van borstkanker. Patiënten met een laag risico kregen hormoon in plaats van chemotherapie en na 5 jaar was ruim 93% van deze groep nog in leven, ongeveer evenveel als bij chemopatiënten. Het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. En duizenden Oostenrijkers hebben vandaag geprotesteerd tegen het drukke verkeer bij de Brennerpas. In het dorp Matrei am Brenner riepen demonstranten op tot minder doorgaand vracht- en autoverkeer. Dat zorgt voor overlast en druk op de berggemeenschappen. Door het protest werd de pas tijdelijk afgesloten voor vrachtverkeer en beperkt voor lokaal verkeer. Het treinverkeer in de regio lag stil door een brand op een spoorlijn in Italië. De Brennerpas is een van de drukste verkeersverbindingen tussen Noord- en Zuid-Europa. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige perioden met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. De Amerikaanse president Trump wil een geplande concertreeks rond het 250-jarig bestaan van de VS schrappen. De aanleiding is dat meerdere artiesten hun optredens hebben afgezegd uit politieke bezwaren. Nu wil Trump in plaats daarvan een grote bijeenkomst organiseren op de National Mall in Washington. En daar zou hij dan zelf een toespraak houden onder de naam Amerika is terug. Het oorspronkelijke evenement was bedoeld in aanloop naar de viering van de Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. En het Franse Paris Saint-Germain heeft opnieuw de UEFA Champions League gewonnen na een spannende finale tegen de Engelse landskampioen Arsenal. De ploeg van trainer Luis Enrique versloeg de Britten na strafschoppen, want na verlenging was de stand nog 1-1. Paris Saint-Germain prolongeerde zijn Europese titel en dat wist alleen Real Madrid de afgelopen decennia ook te doen. Tijdens de finale gingen supporters in Parijs op straat flink tekeer en daarbij moest de Franse politie ingrijpen. Het is niet duidelijk of er ook arrestaties zijn verricht. Het weer, in het zuiden nog kans op een bui, vannacht vooral in het midden van het land. De temperatuur daalt dan naar 9 graden in het noorden en 18 in het zuiden, bij weinig wind. Morgen krijgen we zonnige periode met in de oostelijke helft in de middag kans op wat buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het 2e jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het 2e jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws.